0: Ik heb mijn stoute schoenen aan. Zie me hakken, zie me chappen, jongen, zie me gaan. Ik eet geen appel, ik eet geen kiwi, ik wil gaan met die. Ik wil gaan met die. Ik wil gaan met die banaan.
1: Boah, das Lied lief rauf und runter, als ich angefangen habe, Hardcore zu hören. Und diesen Frenchcore-Remix, den feiere ich so hart.

0: Kijk mijn stoute schoenen aan. Zie me haken, zie me chappen, jongen, zie me gaan. Kijk geen appel, kijk geen kiwi, ik wil gaan met die. Ik wil gaan met die. Ik wil gaan met die banaan.
1: Ja, nach dem Track gehen wir nochmal in die Bouncy-Up-Tempo-Richtung. Ich suche nochmal ein paar schöne Remixes für uns raus. Vielleicht den ein oder anderen 90er-Pop-Song-Remix. Mal schauen.